Nou, ik krijg het geld niet, want ik kan helemaal niet geld van gaan proberen. Sikkel, ik heb het ontzettend idee. Zeer zon. Dan,